0: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater van Vooruit toegegeven in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Het meisje was toen 16, de veroordeelde was toen 37. De feiten kwamen aan het licht toen de tiener enkele maanden nadat de relatie was afgelopen met haar verhaal naar buiten kwam. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De hoofdveroordeelde komt er in beroep nog beter af dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij 8 jaar cel, maar de rechter heeft hem nu voor sommige feiten vrijgesproken. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van afgelopen nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat die brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het 4e en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Tabernier. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Vrijse family.

0: Het is 3 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
1: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Pratere. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6:00 treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze job, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above-entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later om de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag opnieuw naar school. Voor de scholen verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten begint vandaag ook een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het zesde leerjaar van het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart. En nu dus aan zijn carrière als onderwijzer zal beginnen.
1: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof dat je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
0: De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste aantal van Europa. Tegen volgende zomer moet er dan ook een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
2: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we mee bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië. Heel vaak, omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar plots in een modderstroom. De afgelopen dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En nog in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
3: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. De terreinen van de voormalige Audi-fabriek in Vorst hebben een nieuwe eigenaar. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Goedemorgen, 1 september vandaag. En dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen straks aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
1: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
2: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
3: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
0: En voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw dit jaar?
4: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. En daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
0: Sanne, dankjewel. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de allerlaatste schooldag. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. 1,5 jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de

0: zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam teruggevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplekken. In Nepal zijn 4 lichamen teruggevonden in tunnels van waterkrachtcentrales die door de vloedgolf van vorige week zijn ondergelopen. Op het moment van de watersnood zouden honderden mensen in die tunnels aan het werk zijn geweest. Er is sprake van nog zeker 600 vermisten in de tunnels. Chinese en Nepalese reddingswerkers blijven lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze nog mensen levend zullen terugvinden. Het dodental in Nepal en Tibet is ondertussen opgelopen tot meer dan 950. Er zijn nog altijd 4.400 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is zijn waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Nog een sportbericht. Op het US Open tennis toernooi heeft onze landgenoot Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Rafael Coligno is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcardspeler Sebastian Gorzny, maar kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. En we openden het ochtendnieuws van deze 1 september met de start van het nieuwe schooljaar. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen verandert er ook heel wat. Zo komen er nieuwe minimumdoelen en worden in het secundair onderwijs de pedagogische studiedagen afgeschaft. Meer details in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in ons land in werking. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. 1 september vandaag en dus beginnen...

0: krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide en daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu. Het nieuwe strafwetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf vandaag worden gepleegd. Voor oudere misdrijven zal de rechter telkens het oude en het nieuwe strafwetboek met elkaar moeten vergelijken en dan de minst strenge straf uitspreken. En dat kan nog wel enkele jaren duren.
1: De Kempische industriële groep Heile heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. En dat anderhalf jaar nadat de laatste auto daarvan de band rolde. De groep wil de site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heile groep heeft betaald voor de Audi-site. De nieuwe eigenaar gaat nu op zoek naar bedrijven die er zich willen vestigen. Dat zegt woordvoerder Sarah Dirks.
2: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
1: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal operationeel zal zijn. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak op Canvas. Afgelopen zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan komen, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
3: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
1: Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Het personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen of niet. De stakingsaanzegging gaat vandaag in. Als Brussels Airlines de beslissing niet intrekt, dan kunnen er dus acties komen. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen omgekomen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door Thomas de Graven.
4: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
1: In Nepal en Tibet is het dodental van de vloedgolf vorige week gestegen tot meer dan 1000. Het overgrote deel van hen is in Nepal omgekomen. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog altijd gezocht naar meer dan 600 mensen die daar vorige week aan het werk waren. Reddingswerkers hebben intussen al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden. Maar de kans wordt steeds kleiner dat ze vermisten nog leven zullen terugvinden.

weer. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. Maxima tot 22 graden vandaag. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat zo meteen van start. Dat staat vooraan in het ochtendnieuws. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen en het personeel zijn er ook heel wat dingen die veranderen. Alle details daarover vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: is 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide.

you feel Can you feel it?

0: VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Maar alle beklaagden hadden een maand tijd om in beroep te gaan. En 43 van hen hebben dat ook effectief gedaan. Zij zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden met vrijwilligers gebeurde. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die liever niet naar een conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt wel enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vieuw van ACV Puls.
1: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een

0: stakingsvergoeding.
1: Vanochtend is voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar gestart. Voor scholen zijn er heel wat nieuwe dingen dit jaar. Gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is bijvoorbeeld een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moet nemen om de nieuwe minimumdoelen in te voeren. Voor leerlingen en leerkrachten is het een spannende start van dit nieuwe schooljaar, zag Sanne Baak.
2: Goedemorgen!
3: Een laatste knuffel met papa of mama aan de schoolpoort en dan een blij weerzien met de vriendjes.
4: Ik heb heel veel zin in het school, omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
5: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opgestaan is.
3: Charlotte gaat naar het vijfde leerjaar en heeft deze zomer al geoefend op haar Frans.
6: Bonjour, je m'appelle Charlotte.
3: Juf Els verwelkomt als tuinier de kinderen met een toneeltje.
7: Kun je groeien door nieuwe dingen te leren?
6: Ja!
3: Het jaarthema hier is groeien en dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten, want die staan voor een stevige uitdaging om met de nieuwe minimumdoelen aan de slag te gaan.
8: Als ik het vergelijk voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen, dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
3: Maar vandaag draait het vooral om kennismaking en leren samenwerken.
9: Het grote groeionderzoek begint!
1: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de verwoestende vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner. Dat zegt correspondent in de regio Davy Boerma.
10: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn, omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
1: Ondertussen blijft het dodental na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al zeker 1000 doden geteld en er blijven ook nog 4400 mensen vermist, onder wie ook honderden buitenlanders. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en een graad of 24. Vanaf vrijdag zachter met op zondag mogelijk tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, tussen Turnhout en Tiele en tussen Beringen en Zolder. Je kan met je treinticket een bus van de lijn nemen.

0: is 11 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen toen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook effectief gedaan, zegt Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en Rechtbanken.
1: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
0: Zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen. Eerder konden ze daar al les volgen en opleidingen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te kunnen krijgen. Dat verandert nu. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dus ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. En dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren de lessen.
2: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt Inge Gillis van het ACV.
3: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
0: In China is het vermogen voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie voor het eerst groter geworden dan dat uit steenkoolcentrales. Zonne-energie had eind juli een capaciteit van 1286 gigawatt. En dat is iets meer dan die van steenkoolcentrales. Dat meldt de Chinese energieautoriteit op sociale media. Steenkoolcentrales produceren in China in de praktijk wel nog altijd meer elektriciteit. Vorig jaar zelfs 5 keer zoveel dan zonnepanelen. China is voorlopig nog de grootste uitstoter van broeikasgassen wereldwijd, maar wil tegen 2060 koolstofneutraal zijn. Racing Genk verkoopt zijn verdediger Zakaria Elouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. Elouadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. We halen tot 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer zachter met op zondag tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Straks legt de nieuwe Noorse koning Håkon de Eed af. Goedemiddag, de Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als vandaag. En tegelijk staan de gasvoorraden in Europa ook historisch laag. Ja, Nina Verhagen, dat lijkt op het recept voor een crisis, hè?
1: Ja, sinds gisteren flirt de Europese gasprijs met de drempel van 70 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. De gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op. Terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelf zijn gas produceert, zowat 8 keer lager ligt.
0: Ja, er is die prijs en tegelijkertijd staan de gasvoorraden in Europa ook erg laag.
1: Ja, normaal worden die voorraden in de zomer volop gevuld, dus voor de winter begint. Dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs zo hoog stond. Normaal zitten de voorraden nu op een vulpercentage van 70-80%. Vandaag is dat 65%, het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
0: Duidelijk, Nina, dankjewel. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van... De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 26 van hen hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep. Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
2: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf.

0: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
1: Zij zullen dus voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor is vastgelegd in de Europese Natuurherstelwet. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land voorlopig geen plan indient is onbegrijpelijk, zegt Jurie Thijs van Greenpeace Belgium.
2: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
1: In Overasselt, dat is in Nederland, is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die circuleren is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Over een uur legt de nieuwe Noorse koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De opvolger van koning Harald, zijn vader, die vorige vrijdag is gestorven, is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er straks?
3: Wel, eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald de vijfde voorlezen. En daarna zal koning Håkon de achtste een eed zweren. En hij zal zeggen: ik beloof en zweer dat ik over het koninkrijk Noorwegen zou regeren volgens de grondwet en alle wetten. En dat God me mogen helpen, de almachtige en alwetende. Er is geen kroning op zich, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. Nu, bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Op advies van haar dokters. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. De kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Ferre Magnus zijn er wel bij. Net als de vrouw van de overleden koning, koningin Sofia. Er ook niet bij Marius Huibi, de veroordeelde zoon van de koningin uit een vroegere relatie. Dus een groot moment straks voor Noorwegen. En vanaf vandaag kunnen de Nooren ook de overleden koning groeten in de kapel van het paleis. En volgende week woensdag wordt koning Harald begraven.
1: Dankjewel, Peter. In Nepal zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet, aan de Chinese kant van de grens, blijft de dodental op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zouden de Chinese autoriteiten het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte celstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er wellicht veel meer doden zijn gevallen dan de autoriteiten melden. Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. En straks vindt in Waregem in West-Vlaanderen het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Ze verwachten daar 35.000 bezoekers. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna 600.000 euro voorzien. En dat is een record. Bij de editie van vorig jaar kwamen 2 paarden om. Daarom zijn er nu aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt de algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
4: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekeken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
1: Het weer deze namiddag, zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en nog 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Dat was de blikvanger vanmiddag. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En ook de lage voorraden in veel Europese landen spelen een rol. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Ons land dient geen natuurherstelplan in bij de EU, ondanks de deadline. En de nieuwe Noorse koning Håkon legt de eed af. De Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als nu. Tegelijk staan de gasvoorraden in Europa historisch laag. Nina Verhagen, een nieuwe gascrisis lijkt dus in de maak.
1: Ja, inderdaad, de Europese gasprijs flirt al de hele ochtend met de grens van 70, zelfs 71 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. Nu, de gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op. Terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelfs zijn gas produceert, zowat 8 keer lager ligt.
0: Hoe komt het dat die gasvoorraden in Europa ook zo laag staan?
1: Wel, normaal worden die reservoirs in de zomer volop gevuld om dan voorraad te hebben voor de winter. Maar dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs dus zo hoog stond. Normaal zijn de voorraden nu voor 70% of 80% gevuld. Vandaag is dat 65%. Dat is het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
0: Dankjewel voor de uitleg, Nina. Het drugsproces Costa zal in beroep grotendeels overgedaan moeten worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat vaak onderbroken werd en lang aansleepte. En nu wordt het weer een hele procedure, zegt Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
2: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus dat nieuw strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
0: De beklaagden zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Een datum voor het nieuwe proces is er nog niet. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor vastgelegd was. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Jury Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
3: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
0: In Overasselt in Nederland is er al sinds vannacht een grote politieactie aan de gang. Toen viel er een dode bij een schietpartij en 2 agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe tientallen gewapende mannen door de straten van Overasselt liepen. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is zo goed als afgesloten, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
4: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand.
0: In Noorwegen is de eedaflegging van koning Håkon begonnen in het Noorse parlement. Hij was al automatisch de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald vorige vrijdag. En nu is er de officiële eedaflegging. Peter de Kroebele, wat gebeurt er?
5: Wel ja, de ceremonie is net begonnen. Koning Håkon is het parlement binnengekomen. En eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voor. En daarna zou koning Håkon de 8e trouw beloven aan de grond. grondwet en alle wetten en hulpvragen aan God. Er is geen kroning, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. En koning Håkon is 53, een man met veel universitaire diploma's. Een man ook die in de tijd een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar Håkon is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen. En straks is hij bekrachtigd door het parlement als de nieuwe koning.
0: Dankjewel, Pieter. In Nepal zijn er nu meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet, aan de Chinese kant van de grens, blijft het dodental op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zou de Chinese overheid het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China hebben ook 10 mensen boetes gekregen en mogelijk korte celstraffen, omdat ze gezegd hadden dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn dan de autoriteiten melden. Straks vindt in Waregem het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna €600.000, een record. Bij de editie van vorig jaar zijn 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verbeteren, zegt algemeen directeur Bram van de Wallen.
6: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
0: Vanmiddag zon en wolken met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Een nieuwe gascrisis lijkt in de maak in Europa. Dat was de opener. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En in aanloop naar de winter staan ook de gasvoorraden in veel Europese landen erg laag.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Nienhoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt het. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar de man uit Nienhoven werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. De plannen die al op tafel liggen in ons land schieten ook tekort, zegt Helene de Smet van de Bond Beter Leefmilieu.
1: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor verkoeling, een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
0: De Europese gasprijs heeft zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur en zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook erg laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden is dat veel minder gebeurd. In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de 8e de eed afgelegd. Nu kunnen de Noren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebele.
2: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
3: Met dit constitution en lover, zo sant hjelper mij God, den Almachtige.
2: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
3: Tat valgsproken, alt voor Norge.
2: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
0: Weer nog zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd vorige donderdag tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Medewerkers van het project Broodtoast Nodig hebben op de eerste schooldag voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabelle Lacour van Broodtoast Nodig vertelt waarom het project nodig is.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Broodtoast Nodig werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen. En sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is in Overasselt in Nederland. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij en 2 politieagenten raakten ook gewond. Op beelden van een bewakingscamera is een groep gewapende mannen te zien die vannacht door Overasselt liep. Het geweld heeft mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie is nog altijd massaal aanwezig en lost weinig details over de gebeurtenissen. De voormalige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid en gaat zich bezighouden met internationale zaken zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar lang de leider van de Labour-partij. In juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Grijs FM.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Nienhoven is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Nienhoven werd vorige donderdag 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Medewerkers van het project Broodtoos Nodig hebben op de eerste schooldag voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabelle Lacour van Broodtoos Nodig vertelt waarom het project nodig is.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Broodtoos Nodig werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen. En sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is in Overasselt in Nederland. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij en 2 politieagenten raakten ook gewond. Op beelden van een bewakingscamera is een groep gewapende mannen te zien die vannacht door Overasselt liep. Het geweld heeft mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie is nog altijd massaal aanwezig en lost weinig details over de gebeurtenissen. De voormalige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid en gaat zich bezighouden met internationale zaken zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar lang de leider van de Labour-partij. In juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd vorige donderdag tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste doden zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Medewerkers van het project Broodtoast Nodig hebben op de eerste schooldag voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabelle Lacour van Broodtoast Nodig vertelt waarom het project nodig is.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Broodtoast Nodig werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen. En sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is in Overasselt in Nederland. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij en 2 politieagenten raakten ook gewond. Op beelden van een bewakingscamera is een groep gewapende mannen te zien die vannacht door Overasselt liep. Het geweld heeft mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie is nog altijd massaal aanwezig en lost weinig details over de gebeurtenis. De voormalige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid en gaat zich bezighouden met internationale zaken zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar lang de leider van de Labour-partij. In juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd vorige donderdag tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gef binnen of weinig gef. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Medewerkers van het project Broodtoast Nodig hebben op de eerste schooldag voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabelle Lacour van Broodtoast Nodig vertelt waarom het project nodig is.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Broodtoast Nodig werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen. En sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. Het is nog altijd niet duidelijk wat er aan de hand is in Overasselt in Nederland. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij en 2 politieagenten raakten ook gewond. Op beelden van een bewakingscamera is een groep gewapende mannen te zien die vannacht door Overasselt liep. Het geweld heeft mogelijk te maken met een conflict in de drugswereld. De politie is nog altijd massaal aanwezig en lost weinig details over de gebeurtenis. De voormalige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid en gaat zich bezighouden met internationale zaken zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar lang de leider van de Labour-partij. In juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaaprechts. Personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen, maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden, want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de VIII als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun achtste finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
0: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vanavond nog kans op een bui in het oosten. Elders en vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui. Vooral in het westen en noordwesten bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Belpop. Here we go. Are you ready? Kleinse Femming.

0: ZFM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd worden naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de penningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Castells en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrdnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabriks. In Sint-Lambrechts-Woduwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden, dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concert afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland dat Rusland aanwezig.

0: is als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
1: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de Afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
3: Alles staat aan val bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd, maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat dat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg: maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat, ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
0: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preau. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog. Bij maximaal 22 graden.